zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Waalse regering levert 100.000 FFP2-maskers om hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen schadelijke rook- en stofdeeltjes. De immense natuurbrand raakt intussen niet echt onder controle. Overal in de regio hangt een dichte rookwalm. Het parket onderzoekt momenteel de oorzaak van de brand. De gemeente Buitgenbach roept landbouwers intussen dringend op om niet meer op eigen houtje met watertanks naar het gebied te komen, want de spontane hulp zorgde voor verkeershinder, waardoor de hulpdiensten nog moeilijk ter plaatse geraken. Tussen alle miserie door is er een lichtpuntje. Volgens de gouverneur van Luik zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er wilde dieren zijn omgekomen. Everzwijnen en herten konden vermoedelijk op tijd vluchten. De gouverneur vraagt wel om gevluchte dieren niet zelf op te vangen. Daar staan speciale teams voor klaar en er is ook de dierenbescherming. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, spelen straks hun tweede groepswedstrijd tegen het WK. Tegenstander Duitsland belooft meteen een stevige kluif te worden. De Lions wonnen gisteren hun openingsmatch tegen Frankrijk met 3-2. Onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, deden het eerder gisteren nog vlotter. Ze klopten Nieuw-Zeeland, overtuigend, met 5-2. In het voetbal is de tweede speeldag gisteren afgerond met een absolute spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaar. Mechelen keek tot vlak voor tijd aan tegen een 1-3 achterstand, maar sleepte na twee strafschoppen in extremis nog een 3-3 gelijkspel uit de brand. Charleroi verloor verrassend in eigen huis met 0-1 van Lommel, waardoor Lommel mee aan de leiding komt. Lommel deelt die eerste plaats met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent, dat dan weer met 1-2 won op het veld van La Louvière. Tot slot pakte ook Anderlecht de 3 punten na een krappe 1-0 zege tegen Beveren. En we hebben ook nog een uitsmijtertje. Afgelopen weekend was het feest aan de kunstmatige heuvel waar de reusachtige gietijzeren leeuw van Waterloo staat. U kent hem wel. Op 15 juni 1815 verloor Napoleon de beroemde slag bij Waterloo tegen een alliantie van verschillende Europese naties. In 1826 liet de Nederlandse koning Willem I de heuvel oprichten met bovenaan een leeuw die uitkijkt over het slagveld. En dan de weersverwachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken, minima. In de ochtend 16 graden. We starten bewolkt en regenachtig. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.
4: En wat nu?

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Waalse regering levert 100.000 FFP2-maskers om hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen schadelijke rook- en stofdeeltjes. De immense natuurbrand raakt intussen niet echt onder controle. Overal in de regio hangt een dichte rookwalm. Het parket onderzoekt momenteel de oorzaak van de brand. De gemeente Bütgenbach roept landbouwers intussen dringend op om niet meer op eigen houtje met watertanks naar het gebied te komen, want de spontane hulp zorgde voor verkeershinder, waardoor de hulpdiensten nog moeilijk ter plaatse geraken. Tussen alle miserie door is er een lichtpuntje. Volgens de gouverneur van Luik zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er wilde dieren zijn omgekomen. Everzwijnen en herten konden vermoedelijk op tijd vluchten. De gouverneur vraagt wel om gevluchte dieren niet zelf op te vangen. Daar staan speciale teams voor klaar en er is ook de dierenbescherming. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, spelen straks hun tweede groepswedstrijd tegen het WK. Tegenstander Duitsland belooft meteen een stevige kluif te worden. De Lions wonnen gisteren hun openingsmatch tegen Frankrijk met 3-2. Onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, deden het eerder gisteren nog vlotter. Ze klopten Nieuw-Zeeland, overtuigend, met 5-2. In het voetbal is de tweede speeldag gisteren afgerond met een absolute spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaar. Mechelen keek tot vlak voor tijd aan tegen een 1-3 achterstand, maar sleepte na twee strafschoppen in extremis nog een 3-3 gelijkspel uit de brand. Charleroi verloor verrassend in eigen huis met 0-1 van Lommel, waardoor Lommel mee aan de leiding komt. Lommel deelt die eerste plaats met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent, dat dan weer met 1-2 won op het veld van La Louvière. Tot slot pakte ook Anderlecht de 3 punten na een krappe 1-0 zegen tegen Beveren. En we hebben ook nog een uitsmijtertje. Afgelopen weekend was het feest aan de kunstmatige heuvel waar de reusachtige gietijzeren leeuw van Waterloo staat. U kent hem wel. Op 15 juni 1815 verloor Napoleon de beroemde slag bij Waterloo tegen een alliantie van verschillende Europese naties. In 1826 liet de Nederlandse koning Willem I de heuvel oprichten met bovenaan een leeuw die uitkijkt over het slagveld. En dan de weersverwachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken. Minima in de ochtend 16 graden. We starten bewolkt en regenachtig. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De Waalse regering levert 100.000 FFP2-maskers om hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen schadelijke rook- en stofdeeltjes. De immense natuurbrand raakt intussen niet echt onder controle. Overal in de regio hangt een dichte rookwalm. Het parket onderzoekt momenteel de oorzaak van de brand. De gemeente Bütgenbach roept landbouwers intussen dringend op om niet meer op eigen houtje met watertanks naar het gebied te komen, want de spontane hulp zorgde voor verkeershinder, waardoor de hulpdiensten nog moeilijker ter plaatse geraken. Tussen alle miserie door

is er een lichtpuntje. Volgens de gouverneur van Luik zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er wilde dieren zijn omgekomen. Everzwijnen en herten konden vermoedelijk op tijd vluchten. De gouverneur vraagt wel om gevluchte dieren niet zelf op te vangen. Daar staan speciale teams voor klaar en er is ook de dierenbescherming. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, spelen straks hun tweede groepswedstrijd tegen het WK. Tegenstander Duitsland belooft meteen een stevige kluif te worden. De Lions wonnen gisteren hun openingsmatch tegen Frankrijk met 3-2. Onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, deden het eerder gisteren nog vlotter. Ze klopten Nieuw-Zeeland, overtuigend, met 5-2. In het voetbal is de tweede speeldag gisteren afgerond met een absolute spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaard. Mechelen keek tot vlak voor tijd aan tegen een 1-3 achterstand, maar sleepte na twee strafschoppen in extremis nog een 3-3 gelijkspel uit de brand. Charleroi verloor verrassend in eigen huis met 0-1 van Lommel, waardoor Lommel mee aan de leiding komt. Lommel deelt die eerste plaats met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent, dat dan weer met 1-2 won op het veld van La Louvière. Tot slot pakte ook Anderlecht de 3 punten na een krappe 1-0 zege tegen Beveren. En we hebben ook nog een uitsmijtertje. Afgelopen weekend was het feest aan de kunstmatige heuvel waar de reusachtige gietijzeren leeuw van Waterloo staat. U kent hem wel. Op 15 juni 1815 verloor Napoleon de beroemde slag bij Waterloo tegen een alliantie van verschillende Europese naties. In 1826 liet de Nederlandse koning Willem I de heuvel oprichten met bovenaan een leeuw die uitkijkt over het slagveld. En dan de weersverwachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken, minima. In de ochtend 16 graden. We starten bewolkt en regenachtig. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wordt het de statige zomereik uit Molensteden, de karaktervolle linde in Schelfen of een van de vier andere indrukwekkende kandidaten? Ja, we hebben het over genomineerde bomen. Want voor het eerst organiseert de stad Diest de verkiezing van de boom van het jaar. Inwoners kunnen tot eind augustus de stem uitbrengen om te bepalen welke boom bekroond wordt tot het groene icoon van de stad. Stemmen kan dus tot 31 augustus. In de loop van de maand september maakt de stad Diest bekend wie de allereerste winnaar wordt. Inwoners in Limburg, maar ook van Diest, want ook die vallen onder Limburg.net, die nog een oude voorraad oude grijze huisvuilzakken hebben liggen, krijgen extra tijd om die op te gebruiken, want Limburg.net heeft beslist de overgangsmaatregelen rond de invoering van de nieuwe huisvuilzakken te verlengen. Oude grijze zakken mogen daardoor nog tot en met 31 maart 2027 worden aangeboden. Sinds 1 januari werkt Limburg.net met nieuwe grijze huisvuilzakken met gele bollen. Die maken deel uit van het vernieuwde afvalbeleid waarmee de afvalintercommunale het restafval tegen 2030 wil terugdringen tot 90 kilogram per inwoner. De nieuwe zakken maken ook de hogere kostprijs van restafval zichtbaar en moeten het sorteerproces in de installatie in Beringen verbeteren, zo zegt men.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK-atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand daar die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit twee dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle, ziet ook journaliste Louise Buket ter plaatse.
4: De kans is groot dat waar wij nu staan, dat dat gebied over enkele uren, en we spreken echt over uren, dat dat er niet meer is, dat dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen, maar we weten dat dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest, ja, doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
3: Het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten

0: zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakor is hard voor het team.
1: Het is het eerste EK van mijn carrière zonder medaille met de 4x4 en het doet pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer bespreken, kijken hoe dat is misgegaan en zorgen dat het niet nog keer gebeurt.
0: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK Atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.

Goedemorgen meneer, als er iemand op uw vrouw moet letten terwijl u wegwerken bent. Geen enkel probleem. Ik ben uw kameraad, je weet het. Hè. Ik doe dat voor u, hè. Gratis voor niks. Hè. Zeker tot 9 uur. Ik hou een oogje in het zeil. Nou is de moment. Hè. Patricia Pai.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Heb jij nog oud goud in

0: huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
5: Niemand heeft je pijn gedaan.
4: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
5: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
4: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
6: Yay!
4: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ergens halfweg de 70s en te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de zware bossen. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Begrijpen wie begrijpen kan. Uiteraard, ja, kijk, indien we alle suggestieve teksten uit de liedjes zouden weglaten of die liedjes niet uitzenden, dan zouden we hier met veel gaten zitten, hè? Maar goed, we gaan meezingen in de eigen taal. En we doen dat in dit geval met Jasmin. Over iets zeer breekbaars. Over porcelain.

Porselein en Jasmin. Zijn er mensen die naar B&B zoekt lief kijken? Ja? Daar zitten echt fantastische teksten in. Hè? Zo was er vorige week eentje die ze een bon aanbood aan een vrouw en die zei: u bent een fantastische vrouw, maar ik ben een sportman. Ja, ik wist dat niet, dat gaat niet samen. Sportmannen kunnen niet aarden met fantastische vrouwen. Ja, het is zo.

Jambalaya, wat ook gezongen werd in die tijd bij dit liedje, was de potje limey abrieken kozen. Festival.

die heeft ook al van alles meegemaakt, zeg. Maar je kan daartegen, hè. Water is ijzersterk, hè. Willie Nelson, die neemt niet de demer, maar die pakt de weg. Die is on the road again. On

de film Poor Things gedraaid. Een jonge vrouw ontdekt de wereld op een iets wat vreemde manier. Gratis toegang, maar breng een eigen zitje mee. Eventueel ook een drankje en een frisco en een vrouwmens of een lief. Waarom niet? Zaterdag om 14 uur begint in de Lindeboomstraat in Diest de vakantiekermis van de Linderakkers. En volgende week maandag tussen 8 en 1 wordt de markt in Tessenderlo Ham omgetoverd tot een kinderparadijs. Er is heel wat animatie, zoals een speurtocht, een schminkstand, een ballonnenclown en gratis ijsjes. En hier is gratis Kylie Minogue.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Caravan of motorhome.

0: perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Love is the drug. Roxy Music, daarvan gesproken. Ik hoorde van iemand vertellen dat het op Tomorrowland iedere avond om middernacht gewoon gedaan was. Dat moet toch bij een gebrek aan drugs geweest zijn?

is toch waar. In onze tijd duurde het al tot 1 uur. Dankzij hashis, marihuana en frisco's. Radio Demerstad, de souvenirs uit de 60s met Cliff Richard. Ze zijn erbij. Zijn Lucky Lips.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Peter Blanker, het is moeilijk bescheiden te blijven. Ach, tegen wie zeg je het? Ik weet er alles van. Het wereldnieuws komt eraan. Zo, top of the hour, 8 uur. En we hebben ook nog Elton John met Nikita. Een wintersdeuntje op een zomerdag in 2026. Kijk, dat moet kunnen. Nikita.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat melden Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
4: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
3: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 binnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3rde, onze Belgian Tornado's dus 4de. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn. En hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentale tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: wat.
1: Hoe zou het gezellig zijn, hè? Dat is dus een gecompliceerde operatie, hè? Ik zweer het u, hè? En dit ook, hè? Tot 9 uur met inbegrepen de Ramones dadelijk. Swing Out Sister, Am I the Same Girl? En gij, You Are My Heart, You Are My Soul. Het is The Modern Talking.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
1: Iemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
1: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
3: Yay!
2: Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

De Ramones, de Rock and Roll High School op Radio Demenstad in de radio- en karaoke-show. Hier komt u het allemaal te weten hoe de rock and roll in elkaar zit. De eenvoudige akkoorden en zo. En we doen er zelfs de akkoorden van Helsinki gratis bovenop, hè. Vanessa Carlton, 1000 miles, dat ook.

1000 Miles van Nessa Carlton. Dat is nog wat anders hè, dan de 100 kilometer van Bornem. Ik had ergens geschreven op mijn Facebook dat ik dat redelijk veel inschrijvingsgeld vond. €62 om 100 kilometer op straat te lopen. Maar de fans konden dat niet in dank afnemen. Hè. Ik was dan meteen helemaal onsportief. Hè. Helemaal, nee, daar gaat het niet over. Ik vind dat wel puike prestaties, maar ik vond dat toch veel geld. Bonnie Sinclair, clap your hands and stamp your

Verstand. Jouw radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: Magische duetten, David Bowie en Tina Turner en Tonight. En als de pot met brilcreme hier staat, ja, dan weet ik het al.
1: This is our classic

vriendin en een beetje meer. Ja, zo kennen we hem weer. Dat beetje meer moest er uiteraard bij. Want anders ging hij nooit slagen in zijn opzet, namelijk haar in bed te krijgen. We moeten daar eerlijk in zijn, hè, jongens. Tot en met woensdag is het nog Geetbeds Kermis. Met vanavond om 5:00 belofte- en elite-wedstrijd. Elite zonder contract, weliswaar, in de grote Geetenprijs. Morgen om 18:00 valt het startschot voor de dorpelingenkoers. En woensdag om 18:00 is er een wielerwedstrijd voor junioren. En zondag om 10:00 organiseert Passaar Bekkenvoort van aan de parking van de kerk van Wersbeek een dagwandeling in eigen dorp. De deelnemers brengen zelf hun picknick mee. Het is ook mogelijk om ofwel enkel in de voormiddag ofwel in de namiddag mee te wandelen. Voor wie in de namiddag aansluit is het vertrek voorzien om 14:30. In het Doornhof in Assen. Kinderen onder de 12 stappen helemaal gratis mee. Mary.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: De zomer is hier.
5: Zomerradio.
4: Radio Demerstad.

klagen en zagen en cryen zelfs, omdat het te warm is. Maar voorbij die tijd. He, gelukkig, hè. Het weer valt uiteindelijk dan toch in de plooi en we krijgen vandaag een vrijwel normale Belgische zomerdag met een graad of 25. Zit er precies waar dat het moet zitten. Precious Wilson, maar nu Earth, Wind and Fire. The Boogie Wonderland.

Harry Como. Vader wou een mambo. Ah wel, hij heeft er ene gehad.

0: Faked Audience.
1: Doe het niet voor mij, maar doe het voor uzelf en voor uw goede gemoed. En stem ook morgen af om 7 uur op het Festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show. Het is om mee te zingen, om vrolijk in het leven te staan en vertel het aan iedereen die het wil weten. I live to tell. Madonna doet dat ook. Dat is normaal. Een fijne maandag nog en tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Het grensstadje Monschau werd gisteren wel deels ontruimd. Een dertigtal mensen worden preventief ergens anders opgevangen. Journaliste Louise Buquet.
4: Het is lichtjes aan het regenen hier op de Hoge Venen. Dat was voorspeld. Er zou vanmorgen tot 5 mm kunnen vallen. Dat is uiteraard goed nieuws. Goed voor de brandweer. Dat doet deugd en dat doet dat vuur ook goed. Maar of het echt een verschilmaker zal zijn, daarvoor is het waarschijnlijk te weinig. Pas woensdag gaan we echt veel regen krijgen.
3: Maar het gaat ook harder waaien en dan kan het vuur weer aanwakkeren. Sinds vrijdagmiddag is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog twee strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er twee. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd derde. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn. En hoop je het ook als laatste loper het binnen te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentale tikken gehad deze kampioenschap. En deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs zesde in hun 4x400 meter. Zizo Bergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Hij werd door in de tweede ronde van de Spanjaard Daniel Merida, dat is de nummer 40 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt er meteen uit in het dubbelspel in Cincinnati.

verloor samen met Rusin Schneider van een Taiwanees-Australisch duo in 3 sets. Mertens ging er daar ook al meteen uit in het enkelspel. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.

0: Een streepje filmmuziek was dat van Billy Ocean uit een zeer bijzondere film. Ja, The Jewel of the Nile, een heel mooie film met Michael Douglas, met Danny DeVito en Kathleen Turner. When the going gets tough, the tough get going. Wees maar zeker.
1: Classics at work.
0: Ja, met zo'n temperaturen, hè, dan kan het niet anders dan druk zijn in het centrum van Aarschot. Of dat was het alleszins. Want zaterdag vierde de stad Sint-Rochus met de theelichtjes op de vensterbanken. En de sfeer in de binnenstad, ja, dat is altijd zo op 15 augustus. Nu, die theelichtjes, die hebben we deze morgen niet meer, maar wel.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Ho! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: De classics op de werkvloer. Op een maandagvoormiddag als vandaag, 17 augustus. Ja? Dat moeten liedjes zijn die energie geven. We begonnen met Billy Ocean. Ik had vorige week toch de oproep gelanceerd naar wie een heel bijzonder verhaal op de werkvloer wil vertellen. En dat met ons wil delen, dat hij een mailtje mocht sturen. Wel, enkele hebben dat gedaan. Maar nu, die woonde 27 jaar in Madrid in Spanje. En die verhuisde onlangs naar ons land. Heeft nu in Leuven op het Rafaelplein zijn eigen zaak geopend. Een nieuw verhaal op de werkvloer over ondernemers en handelszaken, straks om 9:30. De renovatiewerken aan het station in Tiene, die gaan beginnen. Ja, eindelijk hoor ik u denken. En in Vlaams-Brabant waren er in de eerste helft van dit jaar 3 keer zoveel aangekondigde collectieve ontslagen in de bedrijven dan vorig jaar. Daar gaan we straks over praten in onze koffiecorner. En ondertussen gaan we ons aansterken voor deze nieuwe werkweek met Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together we are strong.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring.

0: Het gaat hier wel om een legend uit de popgeschiedenis, hoor. 58 jaar geleden was die Marrakesh Express een hele grote hit voor Crosby, Stills en Nash. Ja, dat was 1969. Maar ik weet eigenlijk na al die jaren nog niet waarom dat ze altijd die voornamen van die jongens verzwegen hebben. En dat zou ik even willen goedmaken. David, Stephen en Graham waren dat. Alsjeblieft.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: Dit verhaal op de werkvloer komt van bij De Leijzen en van bij Kolruit. Het is een teruggroepactie.
1: De werkvloer.
0: Scharreleieren van Lerco die worden bij De Leijzen en Kolruit uit de rekken gehaald omdat er mogelijk besmetting is vastgesteld met salmonella. Als je die eieren toch in huis hebt gehaald de afgelopen weken, dan kan je ze maar beter niet opeten, niet consumeren. Je kan die eieren maar beter terugbrengen naar de winkel waar je ze hebt aangekocht en daar krijg je dan het aankoopbedrag terugbetaald. Gedetailleerde informatie over die terugroepactie vind je op de website van De Leijzen of op de website van Kolruit. Uit.
1: De werkvloer.
0: Maar nu koos ervoor om na 27 jaar in Spanje gewoond te hebben om te verhuizen naar ons land. Hij deed dat voor de rust, voor zijn welzijn en voor zijn familie. Maar nu die heeft nu zijn eigen zaak geopend op het Sint-Rafaelplein in Leuven. Volver is de naam van een nieuw Zuid-Europese horecazaak. Maar nu die geeft smaak aan de mediterrane keuken met Noord-Afrikaanse kruiden, hapjes, hoofdgerechten en een uitgebreide drankkaart. Het is een warme plek geworden daar op het Sint-Rafaelplein voor de vrienden, maar ook voor zakenmensen of gewoon ontspanning op het terras met een gezellige Zuid-Europese sfeer. Volver op het Sint-Rafaelplein in Leuven. Dankjewel Manu voor het berichtje.
1: De werkvloer.
0: Merch Essentials uit Wellen. Dat is een bedrijfje dat zich bezighoudt met jouw merchandisingprogramma. In functie van je marketingbudget gaan zij op zoek naar de geschikte producten die de naamsbekendheid van jouw bedrijf kan opkrikken. Joren en Veronique die hebben standaard oplossingen klaar, maar ze willen alleszins zorgen ervoor dat het merk zichtbaar wordt zonder veel geld te verspillen. Ze geloven sterk in hun vernieuwde methode en ze doen dat vanuit Wellen. Het verhaal op de werkvloer, het economische nieuws uit onze buurt.
1: De werkvloer.
2: Classics at Work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
6: Wauw!
5: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

0: Stevie Wonder uit de 80s en Part-Time Lover. Op maandag voormiddag, Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant. Ja, wij gaan hier full force, hè, met die...
1: Classics at Work, Dirk Smeets.
0: Hele goeiemorgen, we zijn begonnen met Billy Ocean. Een steepje filmmuziek uit The Jewel of the Nile. Wel, woensdagavond kan je naar Aladdin gaan kijken. Woensdagavond om 6:00, dan kan je aan de Kerk van Grazen bij Geet Bets gaan kijken naar die gezinsfilm Aladdin. De speelpleinwerking De Poel heeft dat als activiteit op de zomerkalender gezet. Een stoeltje of een dekentje meenemen en dan wordt het woensdagavond een heerlijke filmavond. Vanaf vrijdag tot en met zondag is er het Festival van de Verloren Onschuld in Aarschot. Het begint vrijdagavond om 7:00 aan het Aleidis Theater aan het Schaluin. Vrijdagavond met medewerking van vele lokale DJ's. Zaterdag steelt Wanda de show. Zondag spelen Ronnie de Roek en Friends. Het festival van die Verloren Onschuld in Aarschot is een gratis festival aan het Schaluin, aan het Aleidis Theater. En dat van vrijdag tot en met zondag. Dit is Phil Collins en Dance into the Light.

Voilà, zo klonk hun allereerste hit, ook hier bij ons in Vlaanderen. De Nederlandse Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Als je met de trein spoort tussen Leuven en Sint-Truiden en je stopt dan in het station van Tienen, ja, dan gaan je wenkbrauwen fronsen, hè. Maar er is goed nieuws, want de NMBS heeft vorige week op de startknop geduwd voor de renovatiewerken van dat historische station van Tienen. Het dateert uit 1840. Meer nieuws over dat en over meer zometeen om 10 uur met Chris van Opstal.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: We beginnen dit keer in Begijnendijk. Daar opent dit najaar voor het eerst een dorpsrestaurant. Inwoners kunnen er op vaste momenten terecht voor een betaalbare warme maaltijd en een gezellige babbel. Het initiatief moet vooral ouderen, alleenstaanden en mensen met een klein sociaal netwerk dichter bij elkaar brengen. Het dorpsrestaurant is een van de projecten uit het meerjarenplan van de gemeente Begijnendijk. Volgens de gemeente wordt het een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar buurtbewoners samen kunnen eten en nadien bijvoorbeeld nog een kaartje kunnen leggen. Op die manier wil het lokaal bestuur eenzaamheid helpen tegengaan en sociale contacten versterken. Meer informatie over de locatie, openingsmomenten en prijzen volgt later. En meer info vind je op begijnendijk.be. Wie graag een glas Hagelandse wijn proeft, kan op zaterdag 29 augustus terecht op de 21ste editie van de Wezenmaalse Wijnfeesten. Vanaf 14 uur verandert het centrum van Wezenmaal opnieuw in een verkeersvrij wijnparcours waar bezoekers kunnen kennismaken met wijnen uit het Hageland en met streekproducten. Bij het bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn kunnen bezoekers een officieel wijnglas van de feesten kopen. Voor 10 euro krijgen ze niet alleen het verzamelglas, maar ook 5 proefbonnetjes om verschillende Hagelandse wijnen te ontdekken. De wijnfeesten vinden plaats aan het bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn in de Kerkstraat. Parkeren kan dan weer op het Wezenmaalplein. Tijdens het feestweekend is de dorpskern trouwens ook verkeersvrij.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
5: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongedierteproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
4: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper drone-afweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat 160.000 euro voor uit, schrijft HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. In Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio. Er vielen ook 4 gewonden, onder wie een kind. Gisteren kwamen in Rusland ook al 12 mensen om bij andere aanvallen. In Oekraïne vielen dan weer 7 doden bij Russische aanvallen. Opklaringen en wolken, soms buien en rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.

Jermaine Jackson en Pia Zadora en de zomerhit uit 1984, When the Rain Begins to Fall. Ja, dat moet toch nog eens iemand uitleggen, want dat is heel lang geleden. Ik durf bijna niet meer luisteren of kijken naar het weerbericht, maar toch bedankt, hè, mannen. Maandag 17 augustus. Vele mensen kijken elk jaar uit naar half augustus. Hè. 15 augustus, dat is zowaar het feest van Maria ten Hemelopneming. Maar het staat ook wel symbool voor een nieuwe start voor deel 2. Voor de tweede helft, zeg dan maar. Alles zo'n beetje wat na het verlof komt. Terug welkom bij de collega's. Hè. Terug welkom.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Maandag voormiddag, bij de start van de koffiepauze, Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant, met straks Gary Rafferty en met Sabrina, boys. We hebben Fleetwood Mac en we hebben Sailor, ja, die hoorden we net met een glas of champagne, maar dat is voor na 11 uur het aperitief, hè.
1: Classics at work, Space, je hoort nog eens wat op Demerstad.
0: Voilà, een beetje reclame gemaakt voor het programma van Kurt zometeen, alsjeblieft jongen. In de eerste drie maanden van dit jaar hebben bijna 3000 mensen hun job verloren in ons land. Arbeiders en bedienden die daar rechtstreeks bij betrokken waren, bij zo'n aankondiging van een collectief ontslag. En dan moet je weten, meer dan de helft van al die aangekondigde ontslagen situeert zich in Vlaanderen. Dus wij zijn een sterk getroffen regio en dan specifiek in de transport, de chemie en de metaalverwerkende industrie. Eigenlijk toch stuk voor stuk sectoren die, ja, gevoelig zijn voor die stijgende energieprijzen en die internationale onzekerheid.
2: De werkvloer.
0: Ja, en de provincie Vlaams-Brabant kende zelfs een maal drie van het aantal aangekondigde collectieve ontslagen in die eerste helft van dit jaar. Bij Acerta hebben ze die cijfers bewaard en geanalyseerd. Ja, we weten allemaal, hè, dat er eerst gezocht wordt naar een alternatief en dat de ontslagen vaak het laatste redmiddel zijn met grote menselijke impact. Het verhaal op de werkvloer, elke dag bij Demerstad. Hier hoor je nog eens wat.

0: Boys, boys, boys.
1: De werkvloer.
0: Maandag 17 augustus vandaag. Het is eigenlijk een dag om even blijven bij stil te staan, hoor. Vandaag is het pas de uitvaart van zangeres Bonnie Tyler. Die uitvaart die kan je straks volgen op BBC vanaf 12 uur. 13 uur British Summertime. Na de herdenkingsdienst zal Bonnie Tyler terugkeren naar haar geboorteplaats. Dat is het kuststadje Neath-Port Talbot in het zuiden van Wales. Daar zal de rouwstoet door het dorp rijden op weg naar een besloten familiebijeenkomst. Zangeres Bonnie Tyler overleed bijna een maand geleden, 8 juli. Ze is 75 jaar mogen worden. Vanaf 12 uur is haar uitvaart te volgen op BBC. En deze namiddag, straks om 4 uur, is de uitvaart van Progeria-patiënt en influencer Michiel van de Weert uit Diepenbeek in Limburg. Hij overleed vorige week en hij krijgt straks een laatste bezoek aan de voetbaltempel van KRC Genk. Hij zei dat altijd, hè? Geen koffietafel, mijn begrafenis is in het stadion van Genk. Dat zei Michiel altijd en overal. Hij is 28 jaar mogen worden en straks gaan we hem uitwuiven om 4 uur in het stadion van KRC Genk.
2: I still remember the piano, playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
0: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
0: Wij helpen je de kou

0: en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Misschien kennen wij hem wel allemaal beter van City to City en van Baker Street. Ja, die Gary Rafferty. Ook een toppertje in het begin van de 90s. Don't give up on me.
1: Classics at work.
0: Vanaf woensdag tot en met zondag verandert Scherpenheuvel Zichem in een openluchtbioscoop. Ja, het is nog altijd vakantie. Woensdagnamiddag om 3:00, dan wordt achter de hemmekes in Zichem de animatiefilm Elio vertoond. En donderdagavond om 9:00 op diezelfde plaats, dus ook achter de hemmekes in Zichem, wordt de film Hamnet gedraaid. Vrijdagavond om 9:00 draait Roofman achter de Oude Jongensschool in Schonderbuke. En zaterdagavond om 9:00 is er de film met de muziek van Neil Diamond, Song Blue. En die is dan weer te zien aan de K-berg in Keiberg. En zondagavond wordt het hele openluchtbioscoopgebeuren afgesloten met de horrorfilm Send Help. Zondagavond om 9:00 langs Den Egger in Scherpenheuvel. Breng telkens een stoeltje, een dekentje, een kussentje, een zitzak mee. En dan wordt het een gezellige filmavond.
1: Classics at work.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een unieke kans om werk te maken van een regionaal dierenasiel, dat verklaart oppositiepartij N-VA Leuven nu het terrein de Zorghoeve in Kortenaken eind dit jaar ter beschikking komt. Het dierenasiel heeft onlangs laten weten er na 31 december mee te kappen. Vanuit de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant zijn er trouwens al langer plannen voor een nieuw dierenasiel. En volgens N-VA moet het project nu in een stroomversnelling komen. We zullen zien. Kunstenaar Tom Herk heeft in Sint-Truiden een mooi stukje kunst laten zien. Een monumentale muurschildering als eerbetoon aan de patroonheilige van de stad. Het werk is inmiddels klaar en het zal inderdaad een mooie upgrade zijn voor de stationsbuurt. Pendelaars in Sint-Truiden zien meteen wat Sint-Truiden kenmerkt op het permanente kunstwerk. Het is 15 meter hoog en 15 meter breed. Nee, dat heeft Tom Herk zeer goed gedaan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Koning Filip bezoekt zometeen het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning gaat eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte zullen brengen van de situatie. De koning wil ook een beeld krijgen van de schade. Hij zal ook de hulpdiensten en de vrijwilligers bedanken voor hun werk en hun inzet. Vorig jaar is er een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helijn Bonte van het Voedselagentschap.
5: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongedierteproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
4: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorig maand zwaar in het jaar. Opklaringen en wolken, soms buien en 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Electricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casino Straat.

0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Caravan of motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

onder de naam Debbie Harry heeft ze ooit gescoord met French Kissing in the USA. Maar je kent ze natuurlijk het beste onder de naam Blondie. Onder meer dankzij deze Atomic. Connie van den Bos, daarvoor nog met Je gaat eruit vandaag. Wel, om 12 uur gaan we er inderdaad uit. Tot 12 uur nog is dit het programma Aperitief. Straks met informatiefjes naar Dan Hartman, Other One en Pearls A Singer, Elkie Brooks.

tot en met 26 september wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht van 5,5 kilometer georganiseerd met fotoopdrachten en vragen. De deelname die is volledig gratis. U moet de formulieren aanvragen in het Hof. En dat kan dus tot en met 26 september. Isabelle A. uit Gent komt ze. En dit was haar eerste grote hit. Hey, lekker beest!

Ja, het is nog altijd populair op die studentenfeestjes. Dit hier van de Dexy Midnight Runners en Come On Eileen. Daarvan nog Memories, wel de memory die uitgaat naar de zangers Journey Kaagman die vorige week overleed. Je hoorde Urge and Fire. Dit allemaal uiteraard bij Radio Demerstad. De radio over Vlaams-Brabant en groot Limburg met die grote man. Hier is Frank Sinatra nog eens. En LA is my lady.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

The Sweet en Little Willy. En morgen om 11 uur dan doen wij het opnieuw. Ook dan weer tussen 11 en 12. Uiteraard het programma Aperitief hier bij Radio Demastad. Dit is een van de laatste Take It Away. En dat komt van de man die ooit furore maakte bij de Beatles. Maar ook helemaal solo uiteraard. En deze Paul McCartney. Tot morgen.

0: Demerstad, wereldnieuws.
1: Koning Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En nu trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet en hen een hart onder de riem zal steken. En die brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kugelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kugelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort journaliste Louise Buquet.
2: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting de Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn. Nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
1: En het is ook lichtjes aan het regenen in de Hoge Venen en de wind staat goed. En dat helpt de brandweer om het vuur eindelijk onder controle te krijgen, want dat is hen nog niet gelukt. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakten 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Voor de kust van Cannes in Zuid-Frankrijk zijn 11 gewonden gevallen toen 2 boten op elkaar botsten. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat melden lokale media. Er zou ook nog 1 persoon vermist zijn. Er is een zoekactie gestart met duikers en een warmtecamera. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.

0: Leuke binnenkomer op een maandagmiddag hier bij Demerstad. Een nummer waarmee kan meegeneuried en gezongen worden. Michel Delpech, Pura Flirt Avec Toi. Vindt u het goed dat ik u meepak een uur of twee voor een avontuurtje op de radio?
1: De middag.
2: Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Als u aan tafel gaat, smakelijk eten. Jolie.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het JT of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Queen. Jazeker, u had herkend en u hebt de radio waarschijnlijk over het luider gezet. En waarschijnlijk over het meegezongen, wat helemaal niet verkeerd is. Another One Bites the Dust. In deze vakantieperiode, tweede maand van de vakantie, is er ook heel wat te beleven in de Demervallei. Morgen dinsdag 18 en woensdag 19 augustus is Diest gaststad voor de Renewi Tour. Dinsdag, morgen dus om 17:30 vindt de ploegvoorstelling plaats op de Grote Markt. En woensdag om 13:15 gaat op de Grote Markt de eerste rit in lijn van start met aankomst rond 17:15 in de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen. In Diest is er die dag, volgende woensdag dus, geen markt. Rust op de radio, die krijgen we vandaag van ABBA. Hey.

de radio en die kregen we van de Nederlandse meidengroep Mai Tai. Ze waren met z'n drieën. Mai Tai, wat ook een cocktail is, leuk weet je. Een cocktail die bestaat uit donkere en witte rum, orange curaçao, oftewel triple sec. Daar is ook amandelsiroop en vers limoensap bij. En voor zij die het extra zoet willen, kan er nog altijd een streepje suikersiroop bij. Leuk weet je dus, Mai Tai, niet alleen een damesgroep, maar ook een lekkere cocktail.

uur voorbij was, was er al afgeteld voor ons. De final countdown. Zoals gebruikelijk krijgen we die dan van de groep Europe. Vrijdag aanstaande, 21 augustus om 20:40... wordt in het bos aan Huize Hageland in Tieltwingen de Disney-prent Elemental vertoond. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb. De inkom is gratis, maar je brengt wel je eigen zitje mee. Je moet zelf zorgen dat je ergens op of kan onderzitten. Volgende oefenwedstrijd in het voetbal is aanstaande woensdag, 19 augustus om 20:00... want dan ontvangt Paal Tervant Stalsport. Zo dadelijk is er Creedence Clearwater Revival, maar eerst Mike and the Mechanics.

Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Jet Airliner en de Steve Miller Band. Een groep die ontstond naast of door Steve Miller, de man die gitaar, mondharmonica en zang verzorgde bij deze groep. Groep kwam of komt nog steeds uit California in de Verenigde Staten. Leeftijd van Steve Miller vandaag is 82 jaar. De Human League die brengen ons naar 1 uur en daarna komen we graag bij u terug voor het tweede uur van de middag op deze maandag 17 augustus. Als u alvast aanschuift, smakelijk eten en tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand ten laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend.
4: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de

0: 3000 hectare. Le feu avance lentement, mais il avance.
1: Bij de brand zijn sinds vrijdag 2 hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kugelscheid, een deel van Büttgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk niet. Ze krijgen nu opnieuw de raad om te vertrekken. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op dit moment is koning Filip op bezoek in het rampgebied. Hij ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En zometeen komt hij aan in het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg. Volgens een lokale krant liep de man tijdens een zware storm in verboden gebied. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. Ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Well, I Think of You, dat was een hit voor Janet Jackson. Maar heel wat jonge heerschappen die vooral aan haar dachten halverwege de jaren 80. Het was dan ook de jongste zus van de familie Jackson. Goedemiddag overigens, het tweede uur van de middag is daarmee in gang gezet.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Waar u ook op dit ogenblik het middagmaal nuttigt, laat het u vooral smaken. En als u dat al gedaan hebt, dan kan u misschien ook meezingen met deze hit van Jimmy Frey.

0: tijdloos en verfrissend.
1: Zemerstad.
0: Verfrissend. Wij maken de zomer.
2: You know, you make me feel so good inside.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding slijterontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.com.

Daar waren ze nog eens. Mijn lievelingen, mijn favoriete all-time status quo, whatever you want. En daarvoor hadden we ook nog Michael Jackson, die niet kon onderdoen voor zijn zus, die dit programma in gang had gezet, dit tweede uur tenminste. Volgende zaterdag 22 augustus vertoont Diest Curieus in het amfitheater van het Warandepark de remake uit 2011 van de dansfilm Footloose. Vanaf 17 uur ben je welkom in het Openlucht Filmtheater aldaar. En laten we maar hopen dat de wind niet opsteekt in zo'n openluchttheater. Over wind gesproken, dit zijn de Cats.

Prince en I Would Die For You. De man overleed op 21 april 2016 en daarmee was zijn grootheid uit de muziekwereld van deze aardkloot verdwenen. Grootheden in de muziekwereld. We hebben er vandaag in dit uur al een paar gehad. Hè. We hadden Michael Jackson, we hadden Status Quo, Prince dan en ook de Rolling Stones zijn er vandaag bij. Dit is Brown Sugar.

0: Audi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
4: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanrode en klik op de link.

The Dinky Toys en Out in the Streets. Een dans- en leuke hitnummer uit 1963. Als u eens graag de straat of het domein, een wijndomein, intrekt, dan hebben we nog een tip voor u, een uittip. Zaterdag aanstaande 22 en zondag 23 augustus. Vanaf 13 uur zet het wijndomein Haksberg in Tieltwingen de deuren open. Er zijn om het anderhalf uur gratis rondleidingen tussen 13 en 17.30 uur. Er is ook gezorgd voor animatie voor de kinderen. Misschien

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Serres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Wacht eens. Wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
6: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwas. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
1: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
10: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
9: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
10: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
11: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
12: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte.

Hadden we het straks over muzikale grootheden wel. Deze waren vooral heel groot in de Demervallei. En vandaag zijn ze dat nog altijd, want ze zijn weer aan de toeren. De Scabs waren dat met Hard Times. Voor mij waren de afgelopen 2 uur geen Hard Times. Ze waren zelfs leuk als u het mij vraagt. En ik kom dan ook met heel veel plezier morgenmiddag weer terug. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Orange Parkway Hotel is vanaf nu open in het gerenoveerde historische pand Den Drossaard aan het Stadspark De Warande in Diest. Het boutiquehotel, een initiatief van de eigenaar van het Prins van Oranje Hotel, biedt momenteel 11 kamers en zal uiteindelijk gaan uitbreiden naar 22 kamers. De renovatie combineert authentieke elementen met modern comfort. Wie meer informatie wil, vindt hij op de website van de stad Diest of via Toerisme Diest. 10 jaar na de officiële opening van de avonturenberg in Beringen krijgt de speeltuin op de Mijnteriel een opknapbeurt. Doorheen de jaren heeft erosie de teriel aangetast en de iconische houten palen zijn sneller beginnen rotten dan gedacht. De avonturenberg zal in fases worden opgeknapt met nieuwe spelelementen en bomen die een groot deel van de palen zullen vervangen. Daarnaast komen er extra rust- en schaduwplekken. Voor de opknapwerken voorziet Beringen €600.000 en de stad gaat ook op zoek naar subsidies. Tegen de zomer van 2028 moet de eerste fase van de vernieuwing afgerond zijn. De stad Beringen benadrukt dat de opknapwerken de toekomst van de avonturenberg moeten verzekeren. Intussen blijft de avonturenberg toegankelijk en veilig om op te spelen, aldus de stad Beringen.

0: Stad Wereldnieuws.
1: De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. En ze zijn hoopvol, zegt journaliste Louise Buquet.
2: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
1: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend. Sinds vrijdag zijn twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Het is nog te gevaarlijk, zegt de gouverneur. Zo woedt het vuur op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Büttgenbach. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond en stierf onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.

0: Heartache Avenue, een nummer uit 1983 was dat van de Masonettes. En dat was een muziekgroep rondom Cityboy-zanger Lol Mason. En het was dan ook niet verwonderlijk dat ze hits gingen scoren in de landen waar ook Cityboy het redelijk goed deed. Dat was niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland, Duitsland en jawel, ook bij ons in België. En vandaag de openingsplaat in Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta, met Jan de Groot op Demerstad.
0: Nog even dankjewel zeggen tegen Patrick van Laar voor de middag. Wij zijn er de komende 2 uur. Ik hoop dat u er zo lang kan bijblijven. En ik geef Billy Paul helemaal gelijk. Only the strong survive. Hele goede middag.
2: As

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

We draaiden daar straks al zo'n echte siesta-plaat. Ja, zo noem ik dat nummer van Chicago, If You Leave Me Now. En daarachteraan was er Lisa Stansfield met All Around the World. En dat gaan wij nu ook doen, ze. We gaan eens de wereld rondtrekken. We gaan eens kijken wat er in de geschiedenis zoal gebeurde op een 17e augustus. Het is tijd voor de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. En we beginnen in 1999. Op 17 augustus van dat jaar deed er zich een zware aardbeving voor in het Turkse Izmit. Er vallen meer dan 17.000 doden en 44.000 gewonden. En op 17 augustus 1992 loven de Verenigde Staten een premie van $2 miljoen uit voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van de voortvluchtige Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. En op 17 augustus 2017 rijdt een busje in op een menigte op de Ramblas in Barcelona. Bij die aanslag komen 14 mensen om het leven en raken zeker 100 mensen gewond. En op 17 augustus 82 werd de eerste compact disc ter wereld geproduceerd. Dat gebeurde door het Philips-onderdeel Polygram. Het bevat 14 walsen van Frédéric Chopin. En de president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, geeft op 17 augustus 1998 toe een onbehoorlijke relatie te hebben gehad met Monica Lewinsky. Dat was een stagiaire van het Witte Huis.

0: Een muziekrecensent die schreef in 1990 over dit nummer. Na een moeizame start wordt dit nummer al snel weer een Maxi Priest-single, zoals alle anderen. Gewoon een mooie melodie en mooi gezongen. Ik sluit me daarbij aan. Dat was Close to You. En daarvoor Phil Collins met I Wish It Would Rain Down. Wel, ik ben ook benieuwd of er regen in de lucht zit.
1: Het weerbericht.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op een geïsoleerde bui bij maxima tot 26 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later neemt de bewolking toe met enkele perioden van regen of buien en het wordt morgen 25 graden. Woensdag wordt het zwaar bewolkt met matige regen, 's namiddags enkele buitjes en nog 24 graden. De rest van de week is er wel elke dag kans op buien en de temperatuur zakt elke dag een beetje verder. Donderdag 22, vrijdag en zaterdag 21 en volgende zondag nog 20 graden. Tot zover is weer, nu John Denver.
2: You've

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Grote hit in 1981, deze Wonderbaar, dat was Temple Tudor. We kijken eens vooruit naar het einde van de week. Zaterdag om 19:30, dan brengen de muzikanten Bart van der Meulen en Matthias Roofdhoofd in de kerk van Molenbeek Nederlandstalige en internationale klassiekers. Je bent er uitgenodigd om mee te zingen, zaterdagavond om 19:30. En zaterdag en zondag van 10 tot 6 vormt het speelplein Schunnebroek in de Houwaardstraat in Schoonderbuke het decor voor het Springkastelenfestival. De kinderen kunnen er zich uitleven in tientallen springkastelen, maar ook op glijbanen en hindernisbanen. En Zian Jones, die gaat ook meedoen blijkbaar. Spin me around.

Ja, ja, het mag dan wel een paar graden minder warm geworden zijn, zo moet ik dat zeggen. Ik zei bijna frisser, maar het is gewoon minder warm. Maar de zomerse muziek bij Radio Demerstad is natuurlijk nog lang niet verdwenen. Je hoorde Baila mee van de Gypsy Kings. Zometeen het nieuws van 3 uur. Tot zo lang nog The Everly Brothers en straks ook nog Show Wadi Wadi.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wordt het de statige zomereik uit Molenstede, de karaktervolle linde in Schelfen of een van de vier andere indrukwekkende kandidaten? Ja, we hebben het over genomineerde bomen. Want voor het eerst organiseert de stad Diest de verkiezing van de boom van het jaar. Inwoners kunnen tot eind augustus de stem uitbrengen om te bepalen welke boom bekroond wordt tot het groene icoon van de stad. Stemmen kan dus tot 31 augustus. In de loop van de maand september maakt de stad Diest bekend wie de allereerste winnaar wordt. Inwoners in Limburg, maar ook van Diest, want ook die vallen onder Limburg.net, die nog een oude voorraad oude grijze huisvuilzakken hebben liggen, krijgen extra tijd om die op te gebruiken, want Limburg.net heeft beslist de overgangsmaatregelen rond de invoering van de nieuwe huisvuilzakken te verlengen. Oude grijze zakken mogen daardoor nog tot en met 31 maart 2027 worden aangeboden. Sinds 1 januari werkt Limburg.net met nieuwe grijze huisvuilzakken met gele bollen. Die maken deel uit van het vernieuwde afvalbeleid waarmee de afvalintercommunale het restafval tegen 2030 wil terugdringen tot 90 kilogram per inwoner. De nieuwe zakken maken ook de hogere kostprijs van restafval zichtbaar en moeten het sorteerproces in de installatie in Beringen verbeteren, zo zegt men.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nog een uur ongeveer tot de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
5: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over.

0: over hebben. Er zal mooie muziek zijn. En ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
1: De brandweer heeft de natuurbrand op de Hoge Venen onder controle. Toch in de zones waar ze met voertuigen bij kunnen. Journaliste Louise Buquet volgt dat daar.
2: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
1: Het vuur daar in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit en legde al meer dan 3000 hectare natuur in de as. En op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen dakloos na de zware aardbeving van eergisteren. Die had een kracht van 7,7. Veel huizen zijn daardoor deels of volledig ingestort, waardoor mensen in tenten moeten slapen of zelfs gewoon in open lucht. Bij de beving vielen zeker 54 doden en meer dan 100 gewonden. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Voilà, we zijn ondertussen weer helemaal mee wat het nationale en het internationale nieuws betreft. En we zijn begonnen aan de tweede uur van onze siesta. We begonnen met Rick Astley en Together Forever. Siesta! Alvast nog één uurtje lang zijn we samen vandaag hier bij Radio Demerstad op deze maandag, de 17e augustus. Hele goede middag. Dit is Heart and Magic Man.

Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91. Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
4: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

0: Wat er ook gebeurt in het leven, als er soms eens even tegen zit, probeer toch altijd naar de mooie momenten te kijken, want die zijn er ook altijd. Schön ist es auf der Welt, Susan. Een Duits duet van Roy Black en Anita.
1: Amai, amai.

0: Een strafverhaal nu, want een tatoeëerder uit de Verenigde Staten heeft een ongebruikelijk wereldrecord gevestigd. Het gaat om een 38-jarige man en die zette bij zichzelf een nieuwe tattoo terwijl hij uit een vliegtuig sprong. Hij zegt zelf, ik hou van adrenaline, ook van tatoeages en rebellie, dus voor mij was de keuze snel gemaakt, zegt hij. Het gebeurde allemaal op 8 juni. Toen sprong de man in de Amerikaanse staat Florida uit een vliegtuig van op een hoogte van 4573 meter. Tijdens zijn vrije val tatoeëerde hij het toepasselijke woord fly op zijn hand. Hij voerde de stunt uit terwijl hij met zo'n 193 km per uur door de lucht raasde. Dat zorgde wel voor de nodige uitdagingen. Zo moest hij de tattoo heel snel afwerken, omdat de inkt door de lage temperatuur op die hoogte dreigde te bevriezen. En om te voorkomen dat zijn tatoeëermachine tijdens de vrije val weg zou vliegen, had hij het apparaat met duct tape aan zijn hand vastgemaakt. Het is dus gelukt, hij komt in het Guinness Book of Records, maar ik zou u niet aanraden om het nog proberen te verbeteren, want de kans dat het foutief afloopt is zeker niet onbestaande.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: George Harrison nu met deze klassieker, My Sweet Lord.

Dat waren Daryl Hall en John Oates met Kiss on My List. En ik ga er eens even mijn lijstje bij nemen. Mijn playlist, zo heet dat. Eens kijken wat er nu op staat. Ah, ik ben blij. Koffiepauze staat daar. Dat gaan we inderdaad doen. 3 plaatjes lang, een lekkere koffie. Geniet er allemaal.

Katie Tunstall, een Schotse singer-songwriter en muzikante. En ze trok voor de eerste keer de aandacht met een live solo optreden in 2004 met dit nummer. Dat was Black Horse and the Cherry Tree. En eind deze week, van vrijdag tot en met zondag om 7 uur, begint aan het Aledis Theater in Aarschot het festival van de Verloren Onschuld. Vrijdag is dat met medewerking van lokale DJ's en zaterdag steelt Wanda de show. Zondag ronden Ronnie de Roek en Friends het evenement af. En aanstaande zondag om 2 uur vertrekt aan de kiosk op de markt in Zichem een begeleide wandeltocht van ongeveer 3 kilometer met aandacht voor het wel en wee van de drie gilden. Neem online contact op met de Gidsenbond van Zichem, want het aantal deelnemers blijft daar beperkt tot 25. En nu Madonna, ja, voor haar doe ik dat. Ik ga snel iets anders aantrekken. Dress you up.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Dat was Cher met een nummer uit 1989. En ik moet er een beetje mee lachen. Ja, ze zegt, if I could turn back time, als ik dat kon en ik kon de uur 2 uur terugdraaien, ja, dan zouden we nog beginnen aan deze siesta. Maar helaas, het is bijna 4 uur. De eerste aflevering van deze week zit erop. Zometeen Gunter Schepers met De Spits. Blijf dus zeker bij Demestad. En wij sluiten af met Desireless en Voyage, Voyage. Voilà, we zijn ermee weg. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: We beginnen dit keer in Begijnendijk. Daar opent dit najaar voor het eerst een dorpsrestaurant. Inwoners kunnen er op vaste momenten terecht voor een betaalbare warme maaltijd en een gezellige babbel. Het initiatief moet vooral ouderen, alleenstaanden en mensen met een klein sociaal netwerk dichter bij elkaar brengen. Het dorpsrestaurant is een van de projecten uit het meerjarenplan van de gemeente Begijnendijk. Volgens de gemeente wordt het een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar buurtbewoners samen kunnen eten en nadien bijvoorbeeld nog een kaartje kunnen leggen. Op die manier wil het lokaal bestuur eenzaamheid helpen tegengaan en sociale contacten versterken. Meer informatie over de locatie, openingsmomenten en prijzen volgt later. En meer info vind je op begijnendijk.be. Wie graag een glas Hagelandse wijn proeft, kan op zaterdag 29 augustus terecht op de 21ste editie van de Wezenmaalse Wijnfeesten. Vanaf 14 uur verandert het centrum van Wezenmaal opnieuw in een verkeersvrij wijnparcours waar bezoekers kunnen kennismaken met wijnen uit het Hageland en met streekproducten. Bij het bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn kunnen bezoekers een officieel wijnglas van de feesten kopen. Voor 10 euro krijgen ze niet alleen het verzamelglas, maar ook 5 proefbonnetjes om verschillende Hagelandse wijnen te ontdekken. De wijnfeesten vinden plaats aan het bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn in de Kerkstraat. Parkeren kan dan weer op het Wezenmaalplein. Tijdens het feestweekend is de dorpskern trouwens ook verkeersvrij.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Dilbeek.
5: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
4: De politie start voorlopig wel nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken om zo de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
6: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsen.

0: vinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
1: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delis gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Delis is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.

0: En trots dat we zijn op Jan Leijers en Paul Michiels, want die hebben indertijd met dit nummer zelfs een hit gescoord in Amerika. Echt waar, The Way to Your Heart.
1: De spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: Een verse week, een verse spits. Goedemiddag, wees wel.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
6: Wauw, wauw!
5: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

is inderdaad goed nieuws. We kunnen terug dansen. En dat heeft te maken met het feit dat het deze week frisser is. Gedaan met dat hittegolfgeweld van vorige week. Vandaar die leuke plaat van Dave gedraaid. Dansez maintenant.

Sir Tom Jones. We hebben bij ons in Vlaanderen zeer zeker ook grote zangers. Johan Verminnen, vorige week heeft hij op zijn Facebook nog laten weten dat hij met herwonnen moed en goesting eind 26 en begin 27 nog een reeks afscheidsconcerten zal afwerken. En

Het waren de echte disco-jaren, het begin van de disco-periode 1974. George McGray met Rock Your Baby. We hebben een drukke week. Morgen en woensdag is Diest de gaststad voor de Renewi Tour. Morgen om 17:30 vindt de ploegvoorstelling plaats op de Grote Markt in Diest. En woensdag om 16:15, dan gaat op de Grote Markt de eerste rit in lijn van start. Met de aankomst zo rond 16:45 in de Nieuwe Dijkstraat. Dat is in Schaffen. En goed om te weten, woensdag is er geen markt in Diest.

in de weekend- en weekkalender op onze website. Op radiodeverstad.be. Ondertussen draaien wij een aantal hits uit de jaren 80. Dit bijvoorbeeld was een zomerhit in 1985. Silver Pazzali, Around My Dreams. Dat wordt genieten.

Zoals beloofd in de jaren 80, en dan mag deze band niet ontbreken. Ze hebben een hele grote hit gescoord in 1984 met die Hot Water. Het gaat natuurlijk over Level 42. Oh.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.

eerste dag van de nieuwe werkweek die zit erop. En als je hard gewerkt hebt vandaag, dat is een rustpuntje wel verdiend. We hebben er muzikaal voor gezorgd daarnet met de Commodores en het mooie Three Times a Lady. Oeh.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Duizenden mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook enkele bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook de fans van Genk zijn erbij.
4: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
5: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
6: Een goede jongen. Als...
3: De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die er willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
7: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
3: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
8: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
9: Wat was je score in de eerste zit?
10: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
9: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
10: Ja, inderdaad. 3 is genoeg, meer moet niet zijn.
11: Moeilijker opgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
9: Je hebt er nog hoop in.
11: Ja, een beetje.
3: Zonder WK voetbal en hittegolf is het nu toch iets makkelijker studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud de Lee gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud de Lee is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Soms gebeurt het inderdaad na middernacht. Hoe zeg je dat ook alweer? Dan worden de katjes in het donker geknepen. Zo was het, ja. Dankjewel aan Eric Clapton.
1: Met Gunther door de spits.
0: Nog tot een uur of zes vanavond hier bij Deverstad.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be.

van het fantastische When Tomorrow Comes. De regen die is zeker welkom. Het is veel te droog, al een hele zomer lang. De ene hitte golf na de andere. Ook drie hebben er al tussen gehad. En wij gaan hier een echte regenplaat draaien. Het is nog een Belgisch product op de koop toe. Zo geweldig om nog een keer te horen. De groep Illusion, ken je ze nog? Met dansen in de regen.

Het waren de Tramps, we gaan in de richting van 5:30. Ik neem je mee naar de jaren 60 met Los Bravos zometeen. Maar eerst, de Queen of Soul, de enige echte Miss Aretha.

Inderdaad, de jaren 60 hebben we nog nieuws over Passaar Bekkevoort. Want zondag om 10 uur dan organiseren die van aan de parking van de kerk van Versbeek een dagwandeling in eigen dorp. De deelnemers die brengen zelf hun picknick mee. Het is ook mogelijk om ofwel enkel in de voormiddag ofwel in de namiddag mee te wandelen. Het kan allemaal. Voor wie in de namiddag aansluit is het vertrek voorzien om 13:30 in het Doornhof. Dat is in Assent en kinderen onder de 12 jaar. Die stappen gratis meer, mee. Meer informatie vind je trouwens in de weekend- en weekkalender. Je weet

vorige week, de Eclipse en Stevie Wonder, daar werd dan weer eens mee gelachen. Dan zag je zo een tekening, Stevie Wonder met een Eclipse-brilletje en die stond in de verkeerde richting te kijken. Ach ja, zo'n joke nog een keer gedraaid. Een grote hit van hem in 1977. De grootste hit aller tijden, alleen bij ons, bij Nemerstad.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
6: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
7: Wauw! Wauw!
6: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
8: Tijdloos en verfrissend.
9: Verfrissend.
8: Wij maken de zomer.

wel, ja, dat wil toch wel iets zeggen. Hè? Als de Hollanders zo zingen over ons Belgenlandje, dan is het hier eigenlijk toch zo slecht niet. En de naft is goedkoper, heb ik mij eens laten vertellen. Begin jaren 80 hadden die van het goede doel een hele grote hit met dat nummer dat je net kon horen. Dat was inderdaad België.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Boeva, een goede vriend van Michiel.
4: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
3: De ceremonie vond plaats in het stadion van... Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Die wil duizenden opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
5: De zeer korte termijn maakt een goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
3: De organisaties vragen de regering om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
6: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hé.
7: Wat was je score in eerste zet?
8: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
7: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
8: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
9: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
7: Je hebt er nog hoop in.
9: Ja, een beetje.
3: Zonder WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt maar liefst 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt ook af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
10: En wat nu?

0: Ja, daar gaan wij ons niet aan begeven, hoor. Die non-stop dance, het was wel de song waarmee de Gibson Brothers debuteerden in 1977, wat hen meteen een nummer 1 hit opleverde. En zo begonnen we. Het is maandag 17 augustus. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Willem Wilders Show. Van 6 tot 8 met

caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ja, ze deden het in de naam van de liefde, in the name of love, uit de glorieperiode van de new wave in de 80s. En een van die groepjes die het genre groot maakte waren de Thompson Twins natuurlijk, in the name of love. Het is vandaag de laatste dag van de kermis in Binkom en dat doen ze sportief. Zometeen om 7 vertrekt daar een koers voor wielertoeristen en nadien wordt de kermis afgerond met optredens van Mario Tritsmans, van Shaky Shane en Yves Segers. In Geetbet gaat de kermis nog een paar dagen langer door en ook daar doen ze dat sportief. Op dit ogenblik wordt daar de Geetenprijs gereden voor belofte en elite zonder contract. Morgen is daar een dorpelingenkoers om 6:00 en woensdag om 6:00 ook een wielerwedstrijd voor junioren. Het volledige programma vind je op de Facebookpagina van Vrije Tijd Geetbets. Het is vandaag de verjaardag van de Amerikaanse acteur Robert De Niro. Hij wordt 83 en de meisjes van Bananarama die zagen hem wel zitten in de 80's. Robert De Niro's Waiting.

0: Ze kende niet veel genade, deze Carol Gianni. Dat was Mercy, een van haar twee hits begin van de jaren 80. Het is één wielrennen wat de klok slaat morgen en overmorgen in Diest. En dat uiteraard heeft te maken met Le Grand Départ van de Renewy Tour. Morgen met de ploegenvoorstelling en woensdag met de rit in lijn in en om Diest. We gaan eens horen bij de burgemeester Geert Klukkers. Geert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zijn jullie er klaar voor Le Grand Départ van de Renewy Tour?
1: Wij zijn er volledig klaar voor. We hebben ook de buienradar nog bekeken. Dat ziet er allemaal zeer goed uit. Dus de renners zijn klaar. Vanaf morgen 3:00 is het op de Grote Markt the place to be. Dan begint de randanimatie om ons voor te bereiden om de ploegenvoorstelling.
0: Ja, die is rond 5:30, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat zal op het ceremonieplein zijn op de Grote Markt.
0: Oké, net voor het stadhuis, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Oké, dus dat is alvast een eerste punt om naar uit te kijken. Dat is mooi natuurlijk dat jullie dat in huis hebben, hè, door het wegvallen van dwars door het Hageland.
1: Wel, het is natuurlijk een upgrade die we ondergaan. Het is dus een klasse hoger, want het is een World Tour van de UCI. De enige meerdaagse rittenkoers die hier van de UCI, die hier in België doorgaat, en in Benelux zelf doorgaat. Dus we zijn er toch wel fier op dat het een rit is, diest.
0: Ja, inderdaad, dat is zeker de moeite. En dan woensdag is dan die eerste rit in lijn. Start ook op Grote Markt, hè?
1: Start op de Grote Markt. Om 1:00 geven het startschot. En dan vertrekken de renners. En de laatste 5 lussen die zullen ook door en vooral in Schaffen plaatsvinden. Schaffen, Molensleden.
0: Ja, aankomst is aan het vliegveld, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is een andere tour dan dwars door het Hageland. Dat wil zeggen dat we grotere wegen nodig hadden, grote banen. Dus ze komen niet door de binnenstad. En het is gewoon een andere koers. Het is een wereldkoers natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Betekent wel meer verkeershinder, denk ik, hè?
1: Ja, maar die is eigenlijk ook van korte duur, want onmiddellijk als het gedaan is, dus 4:45 verwachten we de aankomst, gaan we ook alles terug openstellen. Dus er zal een tweetal uur echt verkeershinder zijn, maar bijvoorbeeld de Randstadparkings en zo, dan staat die blijven gewoon open.
0: Ja, dus daar kunnen de mensen parkeren, diegenen die willen komen kijken naar de wedstrijd. Er zijn ook hier of daar grote schermen, denk ik, hè?
1: Ja, niet alleen in de Nieuwe Dijkstraat, maar ook in Molensteden. Dus je kan alles volgen. Je kan ook op televisie uiteraard volgen bij Sportza. En op die manier kan iedereen de koers volgen. Maar we roepen ook op om zeker naar Schaffen te komen, om daar de aankomst mee te maken. Ook de DAK, de verenigingen zullen daar staan om u te ontvangen met drankjes.
0: Ja.
1: Dus iedereen kan rustig mee volgen.
0: Oké, ja, de DAK, dat is de Diestse Aeroclub, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, voor de mensen die het niet zouden weten. Goed, dus in ieder geval wielerhoogdagen morgen en overmorgen in Diest. En we gaan er natuurlijk met z'n allen van genieten, want er staan ook wat toprenners aan de start. Zeker de spurters die gaan aan hun trekken komen.
1: Ja, er zijn de grote namen, hè. Jasper Philipsen, Tim Lauwers en zo, die komen allemaal naar Diest. Dus we zijn er ook heel benieuwd naar. Arnaud Delis moet natuurlijk zijn titel komen verdedigen, maar we zullen kijken of dat allemaal lukt. Hè.
0: Ja, inderdaad, want hij was de eindwinnaar van de Renewy Tour vorig jaar. Dus we zijn benieuwd hoe het in orde gaat komen. Goed, Geert, dank je voor de toelichting en succes met de organisatie.
1: Oké, dankjewel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Geert Klukkers, burgemeester van Diest, over de Renewy Tour, die dus in Diest van start gaat morgen met de ploegenvoorstelling en dan de eerste rit aanstaande woensdag tussen Diest en Schaffen. En nu naar de frontman van Grupo Sportivo. Hans van den Burg wordt vandaag 80 jaar.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
9: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

echte soul-legende, deze Marvin Gaye. Vooral bekend van I Heard It Through the Grapevine en wat later van Sexual Healing. Scoorde ook in duo met Tammy Terrell, met Kim Weston. Maar ook solo had hij dus heel wat hits. En What's Going On was er eentje uit begin van de jaren 70. En we hadden het er gisteren over. Voetbalclub Tessporte Senderlo heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Beker van België. Het schakelde zaterdag Tempo Overijse uit na verlengingen met de 1-2. En de volgende tegenstander wordt Olympique Charleroi. Maar zoals voorzitter Wendy De Wit gisteren al aangaf, wilde hij graag de wedstrijd laten verplaatsen naar de zaterdagavond. En dat is intussen bevestigd. Dus Tess tegen Olympique Charleroi, niet op zondag, maar zaterdag aanstaande 23 augustus om 19:30. Zo, voor de supporters van Tess is dat belangrijk om te weten. En dan nu naar de Dexys Midnight Runners. En frontman Kevin Rowland wordt vandaag 63.

Een van de solo-hitjes van de blonde van ABBA na de split van de Zweedse superformatie. Ze had drie dikke hits. The Heat Is On, Wrap Your Arms Around Me en deze I Won't Let You Go. En morgen is het de derde in de rij van vier ROB-vertellingen. Morgen is het Roosje Perts die optreedt aan de Negger in Scherpenheuvel om 8:00. En bij slecht weer dan trekken we natuurlijk naar binnen in de Negger. Je moet wel je eigen stoeltje, drankje en of dekentje meebrengen. En de inkom voor die ROB-vertelling is gewoon gratis. Morgenavond, 8:00 dus, aan den Egger. En er wordt ook geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Halen tegen Kortenaken, morgen om 8:00. En nu gaan we naar het nieuws van 7:00 met deze Lindsay de Pol en Sugar Me.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaams-Brabant heeft per inwoner veruit de meeste jeugdhuizen van Vlaanderen. Op vlak van jeugdhuizen die enkel op vrijwilligers steren, steekt de provincie er nog verder bovenuit. Jeugdhuizen blijven een populaire, belangrijke plek voor jongeren, waar ze elkaar terugzien, nieuwe mensen leren kennen en de kans krijgen om te experimenteren. Vlaams-Brabant telt maar liefst 86 jeugdhuizen. Enkel in absolute cijfers doet Antwerpen het één jeugdhuis beter, maar per inwoner bengelt Antwerpen dan weer onderaan de lijst. Slechts 10 jeugdhuizen in Vlaams-Brabant hebben een betaalde werknemer, al dan niet deeltijds. In andere provincies zijn er dat dan weer een stuk meer. Tijdens een wandeling op de kinderboerderij van domein Kiewit in Hasselt kunnen kinderen deze zomer niet alleen dieren ontdekken, maar ook op zwerfvuiljacht gaan. De stad Hasselt plaatste er een uitleenkast met materiaal waarmee gezinnen tijdens hun wandeling afval kunnen oprapen, als ze dat willen. Wie zin heeft om mee te helpen, kan op het binnenplein van de kinderboerderij gratis een grijpstok, handschoenen en een afvalzak lenen. Daarna is het de bedoeling om tijdens de wandeling zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vlaanderen heeft deze namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week stierf aan de verouderingsziekte Progeria. Michiel nam zelf het laatste woord op zijn afscheid in een videoboodschap.
5: Ik hoop gewoon dat de mensen die achterblijven weten hoe graag ik ze gezien heb. En hoe belangrijk zij voor mij zijn geweest. Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet. En je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven. Uiteindelijk als iemand er niet meer is, denk je altijd, kon ik nog maar eens.
4: Zo'n 2500 mensen waren aanwezig op die ceremonie. Onder hen heel wat bekende Vlamingen. Comedian William Boeva bijvoorbeeld, een goede vriend van Michiel, ook hij nam het woord.
6: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
4: De plechtigheid vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was Michiel zijn laatste wens als fervente supporter. Hij werd 28. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens begonnen vandaag. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
7: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan.
8: Wat pas je score in eerste zit?
9: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
8: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
9: Ja, inderdaad. Het is genoeg, meer moet niet zijn.
10: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
8: Je hebt er nog hoop in.
10: Ja, een beetje.
4: Ja, zonder het WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En sport, want nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen maar liefst naar de 82e plek. Elise Mertens die blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot minima 14 graden. Morgen startregenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, het ging er behoorlijk stevig aan toe, hè, bij de mannen van Frankie Goes to Hollywood met de zanger Holly Johnson. En Holly Johnson probeerde het nadien ook solo, wat een paar kleine hitjes opleverde. Zo, welkom in deel 2 van de show van deze maandag 17 augustus. Welkom bij Demerstad.
1: Van 6 tot 8 met

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
1: Je voelt het.

Deze reggae-song van 10cc uit 1978. Toen wekenlang nummer 1, deze Dreadlock Holiday. Dit weekend, vrijdag en zaterdag, organiseert voetbalclub Sporting Molenbeek in zaal Mardijk in Wersbeek Mosseldagen. Vrijdag gaat de keuken open om 18 uur, zaterdag om 17 uur. En naast mosselen kan je ook kiezen voor koude schotel, stoofvlees en curryworsten. Inschrijven kan onder andere via het mailadres van Sporting Molenbeek. Dat is spm7920@hotmail.com. Je vindt het trouwens ook terug op onze agendapagina op radiodemerstad.be. En nu naar een geweldige madame, geweldige zangeres. Ze wordt 68 vandaag. Deze Belinda Carlisle.

moet wel een echte nachtvlinder geweest zijn. Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Het was haar enige hit eind jaren 70. En er worden deze week in onze regio nogal wat films in open lucht vertoond. Zo verandert Scherpenheuvel-Zichem 5 dagen in een echte openluchtbioscoop. Het begint woensdag om 3 uur met de vertoning van Elio. En dat achter de hemmekes in Zichem. Donderdagavond kan je op diezelfde plek terecht voor de vertoning van de film Hamnet. En vrijdagavond om 9 uur draait Roofman achter de oude jongensschool in Schonderbuken. Zaterdag kan je dan weer genieten van de muziek van Neil Diamond in Song Sung Blue. En dat aan de Keiberg in Keiberg. En zondag wordt het openluchtgebeuren qua films afgerond met de horrorfilm Send Help. En dat allemaal in of aan het Maïsdoolhof langs de Egger in Scherpenheuvel. Voor al die films moet je wel zelf een eigen stoeltje of een dekentje of een kussen of een zitzak meebrengen. Dat is allemaal voor dat filmfestival in Scherpenheuvel Zichem deze week. En nu over films gesproken. Dit komt uit de film Days of Thunder met Tom Cruise. En de soundtrack werd ingezongen door Maria McKee. Ze wordt vandaag 62. Hier is ze met de Show Me Heaven.

James Blunt. Oh, romantisch was dat in 2005 en een mooi compliment. You are beautiful. Hij was ooit soldaat en is dan een muziekcarrière begonnen. En ja, met succes, hè. Dat was ruim 20 jaar geleden zijn eerste hit. En ja, er zijn nog kermissen aan de gang en er begint er volgend weekend weer eentje. Van donderdag tot zondag wordt Meensel Kermis gevierd. En die begint donderdagavond met een kermisquiz voor ploegen van 4 tot 8 personen. Vrijdag namiddag is er een seniorennamiddag, 's avonds om 6:30 een wielerwedstrijd en nadien nog een optreden van de groep Belpop Band. Zaterdagmiddag zijn er de Highland Games en 's avonds opent de cocktailbar. En zondag wordt de kermis afgerond. In de namiddag kunnen de kinderen op safari in de tent en om 5:00 kan je eier werpen. Jawel, en de barbecue, daaraan kan je ook nog deelnemen. Een uitgebreid programma dus, Meensel Kermis van donderdag tot zondag. I'm sitting down here, but hey, you can see me. En nu zijn we in Noorwegen beland, want deze zangeres is ook jarig vandaag. Ze wordt 46. Hier is Line Marlin en het was haar enige radiohitje, maar een hele mooie. Sitting Down Here.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400-88-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.peati.be.
4: Demerstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

Ja, populaire band 30 jaar geleden. De Backstreet Boys met Get Down, You're the One for Me. Voetbalclub Sint-Truiden begint donderdag aan zijn Europese campagne in de laatste voorronde van de Europa League. Om 20:00 beginnen ze eraan tegen Omonia Nicosia op Staien. Een week later volgt de terugwedstrijd op Cyprus. En volgende zaterdag, de 22e, tussen 11:30 en 20:00, organiseert voetbalclub SC Aarschot in zaal Centrum Oudenberg haar mosselfestijn. Er staan ook vol-au-vent en voor de kinderen curryworst op de kaart. Meer info op de Facebookpagina van SC Aarschot. Zometeen meer klassiekers non-stop en morgen om 18:00 spreken we elkaar opnieuw. Het laatste woord is voor het Spandau Ballet met Be Free With Your Love. Graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Scherpenheuvel-Zichem start een parkeeronderzoek. De stad voert op verschillende tijdstippen en locaties parkeertellingen uit om de parkeerdruk en duur in kaart te brengen. De parkeertellingen gebeuren met een scanwagen en met medewerkers op het terrein. Vanaf september kunnen ook inwoners hun mening kwijt in een online bevraging. En dit jaar wordt het onderzoek afgerond. De studie onderzoekt de meest efficiënte afbakening van betalend parkeren, bewonersparkeren, blauwe zone en vrij parkeren. Op basis van de resultaten wil de stad Scherpenheuvel-Zichem de huidige blauwe zone en vrij parkeren gaan afbakenen. Het moet allemaal in kaart worden gebracht en er moet worden gewerkt aan een beter parkeerplan. Maar heel veel bewoners vrezen dat er inderdaad heel veel betaald zal moeten worden om te parkeren. Wie gezellig aan het wandelen is in Kesselo, de speeltuin aan het verkennen in de Halve Maan in Diest of de natuur aan het bewonderen is in het Vinnen, wel dan kan je binnenkort een digitale zuil tegenkomen. De provincie Vlaams-Brabant plaatst in de 4 bekende provinciedomeinen interactieve bevragingspanelen. Gedurende meer dan een jaar, exact 60 weken, mogen bezoekers op een laagdrempelige manier laten weten hoe ze hun dagje ervaren. Wie zijn de bezoekers, waar komen ze vandaan, hoe zijn ze naar het domein gekomen en hoe tevreden zijn ze over de faciliteiten? Het zijn maar enkele van de vragen waarop de provincie Vlaams-Brabant een antwoord wil.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Driekwart van de Hoge Venen is al in de vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat die situatie snel zal beteren daar. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
5: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
4: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. De brand in de Hoge Venen nu is daar nog niet bijgeteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waver in Waals-Brabant zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey. Dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek. Ze waren daar een spelersbus aan het begeleiden. En over een half uur komen onze Belgische hockeymannen daar trouwens in actie, de Red Lions. Zij spelen hun 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

0: carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoettank ook voor de buitendienst stelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.
4: Radio Deemstad.
5: Jouw radio.
6: Tijdloos.
7: En verfrissend.

Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reinaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenborenstraat 30, Alke.
5: Voor elke

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: al is ja, uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
1: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams wel een hart onder de riem steken. En goed nieuws voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen terug naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het weer veilig genoeg om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En sport, Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
4: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuur.

zoals die in de Hoge Veene, te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van plusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens, en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport: Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen de uitredende wereldkampioen Duitsland met 1-0. De Red Lions staan zo voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Woensdag spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers zijn dat, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
4: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
3: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En de brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droog.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Ding.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
4: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
3: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
5: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
3: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
4: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook, alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
3: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
5: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
3: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. Drie kwart van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Selbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankracht en middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter, gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd, dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis, daar is Alexander Blokser niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerk, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavoli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.